Mijn eerste band is aan een Duitse muziekgroepen. Alphaville, Big in Japan, 1900. Alphaville is aan een Duitse synthie-pop